0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 2.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er kan nog een buitje vallen, met name in de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt dan naar een graad of 12 bij een matige westenwind. Die is aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig en in het noordelijk kustgebied soms krachtig met windkracht 6. In de ochtend is er een mix van wolken en zon en met name in het noordoosten ook wat regen. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er nog een enkele bui in het uiterste oosten. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn, kracht 5. Morgenavond blijft het droog. Ook maandag is het droog met soms wat zon. Daarna wordt het steeds warmer met op een erg warme vrijdag ook nog kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: 1224.

was op een heldere nacht in mooi Tirol. We zaten in het dal tussen wit besneeuwde bergen. Plotseling hoorden wij het piepfijne gejodel van een kleine Mexicaanse muis.

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

Zijn oude makkers die spelen nu nog met plezier. Op zondag zonder centen, zonder pijn. Arie zit nu thuis in zijn eentje na te denken. Wat het verschil is

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Het Amsterdam-diner heeft een recordbedrag van ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen HIV en AIDS. Tijdens de 32e editie in AFAS Live stond de avond in het teken van bewustwording, solidariteit en het doorbreken van stigma's rond HIV. Onder de aanwezigen waren prominenten uit de politiek, wetenschap, media en het bedrijfsleven. Ook leden van het Koninklijk Huis waren bij het benefietevenement aanwezig. In het Zeeuwse Aksel wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers wordt gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Een online inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden leverde ruim 124.000 euro. Op. Diana van Es heeft voor het eerst de Nederlandse titel op de 10.000 meter gewonnen. Ze deed dat tijdens het NK Atletiek in Leiden als onderdeel van de Gouden Spike-wedstrijden. Van Es won in 31-39-28 en liep in de slotfase weg bij haar concurrenten. De Ethiopische Almaz Baraki werd tweede, de Italiaanse Federica Del Buono derde. Eerder won Van Es al meerdere nationale titels op de 5000 meter en won ze EK Zilver in 2024. Bij de mannen ging de nationale titel naar Nathan Houwaert. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het blijft vandaag overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. Vanmiddag wordt het ongeveer 18 graden en staat er een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanavond klaart het geregeld op en blijft het droog. Ook komende nacht verloopt droog met minima rond 11 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon overal door. In het zuidoosten kan het dan oplopen tot 21 graden. Later in de week wordt het zomers warm, met vanaf vrijdag lokaal zelfs meer dan 30 graden en kans op onweersbuien. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piratenhits.
3: Vrachtwagenchauffeur, daar kijken ze tegenop. Zo vrij als een vogel, met een bruin gebrande kop. En je weet dat men denkt, och, voor hem is het een spel. Maar er kan zoveel gebeuren, soms in een enkele tel. Je handen aan het stuur, starend naar de weg en de witte strepen. Jouw vak, vrachtwagenchauffeur, je kent alle knepen. Hoe zal het straks zijn aan de grens? Lang wachten, drukte, papierencontrole. Geen vertraging is je wens. Je kent het lange traject al bijna uit je hoofd. Tijd over, vlug iets kopen dat je thuis hebt beloofd. Elke stop, elke omleiding ken je, jij achter je ruit. En met zingen bij de radio hou je de slaper wel uit. Te heet in de cabine die je soms wel haat. Verder maar, en dan even een cafeetje in, anders wordt het laat. Snel een kop koffie, een broodje, een sigaret. Een uurtje slapen in de cabine, je tweede bed. Dan weer op weg, het gedreun op het beton. Mist of ijzel of sneeuw, liever de zon. Bijna op de bestemming, de vracht is daar. De weg weer terug. Uren en uren rijden maar. Niemand begrijpt het. Het zit in je bloed. Je vreet kilometers, kilometers urenlang. Je moet. 30 ton, 16 wielen. Ladingen van kisten, containers of dozen. Met het, waarom heb ik juist dit vak gekozen? Dan denk je aan die ene die thuis op je wacht. Aan haar en je kinderen en niet aan je vracht. Zij begrijpt het. Je rijden en dagen in touw. Zij begrijpt het. Zij

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: volle-hoven-tweewielers.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224. Wat een mooie...

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas laat op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan, gevolgd door duels met Zweden en Tunesië. Noord-Korea heeft opnieuw benadrukt dat het zijn kernwapens niet zal opgeven. Volgens de regering in Pyongyang is de status van het land als kernmacht onomkeerbaar en zijn kernwapens noodzakelijk voor de stabiliteit in de regio. De verklaring volgt op overleg in Tokio tussen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Die landen spreken daar hun steun uit voor een volledig kernwapenvrij Koreaans schiereiland. De Zwitsers gaan vandaag naar de stembus voor een referendum over een wettelijke grens aan de bevolkingsgroei. Het voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij bepaalt dat het aantal inwoners uiteindelijk niet boven de 10 miljoen mag uitkomen. Volgens de partij zorgt immigratie voor te snelle groei van het land. Peilingen wijzen op een spannende uitslag waarbij tegenstanders momenteel een kleine voorsprong hebben. Het Nederlands elftal begint vanavond in Dallas aan het WK voetbal met een lastige openingswedstrijd tegen Japan. Ondanks een wisselvallige voorbereiding zijn bondscoach Koeman en aanvoerder De Jong positief gestemd over de kansen van Oranje. Nederland wist in de oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan weinig te overtuigen en maakte geen enkel doelpunt. Toch benadrukt De Jong dat het team voldoende kansen creëerde en over veel kwaliteit beschikt. Ook Koeman zegt dat de spelersgroep vol vertrouwen zit. De aftrap is vanavond om 10 uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Er zat een boer op een stoel voor de deur van de stal. Je zag alleen een pet en een blauwe overal. Hij zat daar elke dag, zonder werk, zonder zorgen. Hij had slechts één koe en die melkte hij elke morgen. Hij maakte zich nooit druk, hij genoot van zijn bestaan. Want hij had de hele dag de radio aanstaan. De mensen zeiden, ach, die boer wordt nooit moe. Want het enige dat hij doet, is het melken van zijn koe. En toen stopte er opeens een blitse auto voor zijn deur. Met daarin een snelle jup in een opperbest humeur.
1: Hey boerman, wat zit je daar toch om niks te doen? De handel ligt op straat, weet je wel. Voordat je het weet heb je een miljoen.
2: Oh ja, dat kan wel wezen, maar wat bedoelt meneer precies?
1: Nou kijk, luister goed, ik geef je graag een goed advies. De melk van je koe.

0: je het weet, heb je er heel wat koeien bij.
1: Dat klopt, beste man. Maar wat moet ik daar dan mee?
0: Nou, dan kun je weer veel meer melk en met zo'n grote stapel vee. Je productie wordt steeds hoger en de stier die gaat maar voort. Dus je omzet gaat omhoog.

0: week gebeld.
1: En wat moet ik daar dan mee?
0: Ja, wat moet ik daar dan mee? Die betalen je veel meer. En jij berekent BTW. Je productie zal verdubbelen. Je neemt nog meer mensen aan. En dan heb

0: wezen, maar dat wordt me veel te veel. Man, waar ben je mee bezig? Ik zit hier prima op mijn stoel. Rustig Radio Drenthe, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, maar kijk eens wat je opbouwt. Denk toch eens aan al dat geld.
0: Ja, maar wat ik daarmee moet,

0: geïnvesteerd en dan ben je multimiljonair.
1: En dan?
0: Nou, dan hoef je niet meer te werken.
1: En dan?
0: Dan ga je hier op je stoel zitten en dan kun je doen wat je wilt. Bijvoorbeeld de hele dag lekker naar de radio luisteren. Nou, wat vind je?
2: Beste man, wat denk je dat ik hier de hele dag dan zit te doen?
3: En de boer liep naar zijn stoel voor de deur van de stal. Hij luisterde Radio Drenthe,
4: want die hoor je overal.
3: Hij genoot daar elke dag, zonder stress, zonder zorgen. Hij knipoogde naar zijn koe en hij zei, Klaasien, tot morgen.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piratenhits.

0: 1224. Weerbericht.
1: Het blijft vandaag overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. Vanmiddag wordt het ongeveer 18 graden en staat er een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanavond klaart het geregeld op en blijft het droog. Ook komende nacht verloopt droog met minima rond 11 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon overal door. In het zuidoosten kan het dan oplopen tot 21 graden. Later in de week wordt het zomers warm, met vanaf vrijdag lokaal zelfs meer dan 30 graden en kans op onweersbuien. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
0: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
2: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten.
2: Jouw weekendvriendje.

Met de bouwmarkt en 11.000 is hij op het diep. Op de Karemis regelt het verkeer en controleert elk onguur team.

0: de huiskamer, onder de douche, in de auto en in bed. Dit is jouw nummer 1.
1: Elke dag een beetje.

kan het sparen. Had eens van Mien gaan houden. En laat voordat hij gaat trouwen, nog gauw een villa bouwen. Pa zegt, ik geef de garantie. We krijgen meer vakantie. En ook nog veel meer poen. Dan hoeft Toontje voor zijn loontje.

0: of 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17 die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Rond 5:30 vanmorgen heeft er bij een woning in Breda een explosie plaatsgevonden. Een deel van het huis en de tuin zijn beschadigd geraakt. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de bewoners uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat het om brandstichting gaat. Afgelopen donderdag ging in dezelfde straat bij de buren ook een explosief af. Of de twee zaken met elkaar verband houden, wordt door de politie onderzocht. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In New York was het afgelopen nacht nog lang onrustig nadat het Amerikaanse basketbalteam de New York Knicks de NBA-titel had gewonnen. De viering verliep niet zonder slag of stoot. Er werden rookbommen afgestoken, een bus werd in de brand gestoken waarbij drie andere bussen beschadigd raakten en een 17-jarige tiener werd op Times Square in de voet geschoten. De politie moest een paar straten afzetten en de menigte werd zo'n 2 uur tegengehouden voordat agenten konden ingrijpen. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

jou vergeten. Maar ik weet, ik ben je kwijt.

Hoog in mijn cabine denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn voorruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte. Even later zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haar. Ze zei niet veel en ze zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckerjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en

probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op en terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze stem dat ze hier zijn moest. Ik stopte en wilde haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide ze zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte weer in en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds, ook dat nog. Even verder was een plek waar ik kon keren. Ik draaide de zware truck en reed terug. Ik parkeerde de truck in de oprijlaan en liep met de natte jas naar het huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtpomp gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand en zei...

0: Radio 1224.
1: Draai een plaatje. Voor mij.
2: Draai een stuk. En zorg er eens voor dat ik vaker vader Abraham heb.

0: Petrus Antonius Laurentius, oftewel Pierre Gardner. Geboren in Elst op 11 april 1935 en overleden in Breda op 8 november 2022. Zijn artiestennaam Vader Abraham. Hij was een Nederlandse zanger, componist en producer van amusementsliedjes. Toen Pierre Gardner 8 was, begon het al voor hem en won hij zijn allereerste talentenjacht.
1: Ja, toen ik 8 jaar was, stond ik al voor de AVRO Radio, had ik een talentenjacht gewonnen in Breda. Toen werd ik tweede. En toen mocht ik voor zaterdagmiddag op de radio een liedje zingen. En dat was ook hetzelfde liedje waar ik mee gewonnen had. Dat was van Bobby aan Schoepen. Ik wou ik was een krekel in het gras dat sierp niet tot ik geschorven was. Vond ik een mooi lied. En ik mocht nog een liedje doen en heb ik met de mond een trombone nagedaan. Nou, dat vonden ze allemaal prachtig. En toen dacht ik, nou ben ik artiest.
2: Als

0: Pierre Cardner werd geboren op het station van Elst als zoon van een stationschef. Hij had twee broers en een zus en stamde uit een familie van militairen en veldwachters die in de vroege 19e eeuw vanuit Maardenburg via Roermond en Utrecht in het oosten van Noord-Brabant belanden. Generaties lang woonde de familie in Helenaveen, van waaruit de vader van Pierre naar Elst vertrok. In augustus 1938 verhuisde het gezin Cardner van Elst naar Breda. Was de familie Cardner een muzikale familie?
1: Nou, volgens mij moet hij dan terug in de tijd en terug in andere locaties. Want mijn voorvaderen waren muzikanten uit Oostenrijk. Wij komen uit Oostenrijk, mijn voorvader. En die voeren met de andere takken naar het Limburgse, daar wonen de Cardners. En er zijn er een paar daar gebleven en een paar schilders wonen in Parijs, de Cardners. En er is zelfs een Cardnerstrasse in Wenen genoemd naar de muzikanten. En die maakten ook liedjes met de gitaar. Dat is allemaal, daar heb ik zo'n boekje over, als ik terug ga in de tijd. Dus daar komt het in ieder geval vandaan. Dus dat ik de drang heb om een instrument te pakken en om daar wat tekst bij te maken.
2: Het dorp

0: toch is het dorpje klein gebleven. Het is nog goed om daar te leven voor iedereen.
1: Zijn opleiding voor bekendbakker kreeg Pierre op het instituut Sint-Louis te Oudenbos aan de nijverheidsschool Sint-Jozef. Pierre was enige jaren op het door broeders geleide internaat. Hij werkte in een chocoladefabriek als chocoladegieter in Hoboken. Tegenover een verslaggever verzon hij jaren later het verhaal dat hij destijds zo arm was dat hij in de fabriek op zijn overal warme chocolade moste om het thuis als broodbeleg te gebruiken. Verder werkte hij als banketbakker en baatte hij een frietkraam uit. In de jaren 60 deed Gardner ervaring op als artiest in het trio The Headlines. Later de Lettersets genoemd, met onder meer Dimitri van Toren en Jaap Goedel. Na het uitvallen van die groep was Pierre een tijdje plugger voor een platenmaatschappij, Negram. Vervolgens werkte hij vanaf omstreeks 1967 voor die maatschappij als producer. Maar waarom eigenlijk de naam Vader Abraham?
2: Dat ik me verkleed als Vader Abraham om niet te lijken op Pierre Gardner. Omdat ik wat te gespannen ben op de bühne waar ik moet werken. En dat doe ik erg veel. Ook in België. En dan voel ik me iets minder de slechte goochelaar die eigenlijk alle trucs thuis zo goed lukken. Maar op het toneel gaan ze allemaal mis. En als Vader Abraham daarvoor zit, die maskerade, dan gaat alles

0: Radio 1224.
1: Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen. Een deur die niet meer open kon.

twee harten in één melodie. De tijd vergaat, muziek zal blijven. Wat noten maakt melancholie. Het is de adem van de dichter.

0: Muzika bracht vader Abraham uit onder zijn eigen naam, Pierre Gardner, in 1984. De grote klapper maakte hij pas als liedjeschrijver in 1970, toen Corrie en de Rekels wekenlang in de hoogste regionen van de hitlijst stonden met zijn compositie Huilen is voor jou te laat. In de loop van de jaren 70 was hij de man achter onder meer Ben Kramer, Jacques Herp en Wilma. Gardner schreef ook de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1973. De oude muzikant, gezongen door Ben Kramer. En voor het Eurovisie Songfestival van 2010, Ik ben verliefd, uitgevoerd door Sineke. Wat heeft vader Abraham zelf te vertellen over zijn doorbraak als liedjeschrijver?
1: Nou, om het makkelijk uit te drukken, ik zeg altijd maar zo, al die dingen ervoor en ertussen. Ik had 7 zonen al met mijn zonen en het ging al goed. Maar daarnet voor kwam er een klein meisje aan de deur met een platenwinkeljongen van Willibord, Riest Brouwer. En toen zei hij, dat metje dat kan zingen, jongen. Dat zo gaat het in Brabant, dat meisje kan goed zingen. Op een dinsdagavond, geloof ik, in een regenachtige dinsdagavond, dat metje kan goed zingen. En dat metje heette Corrie. En die had een groepje met de Rekels. En dat heb ik Huilen te laat voor geschreven als eerste lied wat doorbrak. En ik denk dat daar het keerpunt zat, dat daar de pijn in de zij wegging, hè, voor de hardloper. En dat ik toen ineens benaderd werd door Jan en Alleman, heb je een liedje voor mij? En dat kwam toch een beetje door Corrie en

0: Als ik tegen de rode avondzon jou op het zilveren water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je noodgedwongen volle zee kiezen, neem dan mij met je mee.
1: Veronica. Veronica 538. Vader Abraham en zijn goede zonen. Met de carnavalskraker Vader Abraham had 7 zonen, werd in 1971 het personage Vader Abraham geboren. Bij het eerste televisieoptreden bestond de in haast bij elkaar geroepen groep van 7 zonen, bestaande uit nog 5 mannen toen op dat moment en 2 verklede vrouwen. Hierna werd de groep Vader Abraham en zijn goede zonen gedoopt. En vanaf dat moment begeleiden Ant Nijkamp, Ben van Dongen, Bram Stukje en Hans Lauwen Pierre Carter. Ze scoorden een reeks van top 10 hits als Pootje Baaien, Jij en Ik Blijven Bestaan. Vader Abraham had 7 zonen, dat zijn er nogal wat. Olleke Bolleke en Ugge Ugge.
2: Ja, Ugge Ugge Ugge en de 7 zonen. Hey, je kent het allemaal nog wel, zalen vol met springende mensen. Maar ik had toch ook bedankt lieve ouders en zo is het leven en blauwe kinderogen.
1: De groep viel door financiële perikelen rond 1973 uiteen. Waarna Ad Nijkamp als enige goede zoon overbleef en het management rond Pierre Carter op zich nam. Op dat moment stond ook de Vader Abraham Show onder andere in de Rotterdamse Ahoy. Daarin traden onder andere Jacques Herp, de kermisklanten, Ben Kramer, de gebroeders Brouwer, Mieke en het Vader Abraham Showorkest op. Dit is Bedankt Piraten, Vader Abraham.

0: Later had solo hits als Vader Abraham, met onder andere In de C-klasse, In het kleine café aan de haven en Het Smurfenlied. Beide laatste nummers waren internationaal succesvol. Wereldwijd verkocht hij van Het Smurfenlied meer dan 25 miljoen platen en ruim 250 artiesten kofferden zijn grote hit In het kleine café aan de haven. Dit laatste nummer geldt tegenwoordig onder de titel The Red Rose Café internationaal als een evergreen. Hoe is Het kleine café aan de haven ontstaan?
1: Ik kan nog het belangrijkere moment herinneren dat ik zat te wachten op een journalist. En die kwam niet op tijd in Horen. Ook zo'n soort plaatsje, wat zo mooi is. En dat Horen, dat bezat een prachtig café. En dat bezit het nog. En daar zat ik te wachten op die journalist die niet kwam. En ik keek door dat raam. En ik zag die bootjes varen. En ik zag binnen stond de eigenaresse mestiek te maken. Zo heet dat, hè? Glazen schoon te maken. En dan stonden eierstulp op de toonbank. En een oude voetbalfoto van Volendam hing schuin tegen de toiletdeur aan. En er stond nog een fiets, want ze waren nog niet open. En ik zeg, dit is nou typisch een café waar men lacht en huilt 's avonds. Hier moet ik eens een liedje over schrijven. Dat kleine café aan de haven. Dat heb ik 2 jaar later. Heb ik al denkend in die auto op weg naar optredens en terugrijdend aan dat liedje gedacht. Ik denk, het moet geen carnavallied worden. Het moet een lied worden waar men lacht en huilt. En zo ontstond in die mineur-majeur sfeer dat hele liedje. En ik heb gewoon een schilderijtje eigenlijk gemaakt met mijn woorden van het liedje. Ik kon natuurlijk niet weten dat het een wereldhit zou worden toen. En ik heb het gewoon zo aan mijn platenmaatschappij te horen, die waarvan de directeur zei, dat is niks voor jou. Geef dat maar aan Herman van Veen. Dat is cabaret. En toen werd ik daar zo boos over dat ik zeg, en nu wil ik het zelf ook uitbrengen.
2: Op de achtergrond de akkoorden van ons orkest. Het cafeetje. Dank u.

ik heb een band, dat zegt Joe Dassin op een Parijse radiozender. Hoe is het nou mogelijk? Ik heb altijd zelf mijn liedjes geschreven. En dan heb ik toch een liedje in handen gekregen. En dat is een grote hit geworden. En dat is het kleine cafeetje aan de haven. Notabene een chanson geschreven door een Hollander. En dat zegt maar meer dan alle woorden die hier gezegd worden. Begrijp je ook?

ouders krijgen kinderen. Kinderen worden weer ouders. Zo ben ik ook weer ouders geworden met mijn vrouw. En dan krijgen we samen een kind en die heet Walter. En dan is het niet moeilijk voor een tekstschrijver om een liedje te vinden wat Blauwe Kinderogen gaat heten.

0: Dank u.
1: Ik geloof dat de Smurfen een prettig volk is waar wij in verzinken. Omdat het is een sprookjeswereld. Een wereld van zonder geweld. En daarom is het erg goed dat we de kinderen zo lang in die sprookjeswereld laten. En daarom denk ik dat in die Smurfen de grote mensen zich ook een klein beetje kind weer voelen. Om zodoende weg te dromen in die iets betere wereld die de Smurfen heeft.

0: woonde het grootste deel van zijn leven in Breda. Hij leed aan het eind van zijn leven aan botkanker en stierf op 8 november 2022 op 87-jarige leeftijd. Vader Abraham werd in besloten kring begraven. Dit was een uurtje met Pierre Cardner op 1224.
1: Armen Biechje heeft gestaan. Het is niet ver hier vandaan. Heeft geluk me omringd al die jaren. Tussen bloesem en bomen kon ik zorgeloos dromen. En geluk kon ik daar al gaan sparen. Het was op

en een kind waar ik veel van hou. Waar ik samen mijn leven mee bouwde.

Luisteraars van de Radio 1224, een hele goede zondagmiddag. 14 juni 2026, 8 minuutjes over 2. Goedemiddag, hè. En ik er net maar die schuif omhoog gooien. Ik denk, er komt een tune erin, maar dat deed ik dus niet. Vandaar. Allereerst even de collega's bedanken die voor u afgelopen week gedraaid hebben hier op Radio 1224. Ja, het weekend heb ik er weinig van kunnen horen, want het was een beetje slecht weer. De wifi op de camping, die zei van, bekijk jij het maar. Dan wel, dan niet, dan wel, dan niet, dan wel, dan niet. Dus dat was even afkicken, hè. Geen 1224. Ik zeg een hele goede middag tegen de mensen die inschakelen. Welkom op deze zondagmiddag. U heeft lekker kunnen luisteren naar Uurtje met Vader Abraham. Even mooi gemaakt door onze Robert-Jan, de Atlantic. Ja, we gaan weer proberen een beetje leuke plaatjes eruit deze zondagmiddag. En dat doen we tot 6 uur. Ja, voor de voetballiefhebbers toch wel een spannende dag vanavond, hè? Ja. Ik ben ook wel een voetballiefhebber, maar... Hebben jullie al een beetje hout in, hè? Wat denken jullie wat de stand wordt vanavond? Ik hoor het vanzelf wel, hè? We gaan maar even wat beetje muziek draaien, want ik heb niks klaar kunnen zetten, want ik was ontzettend laat thuis. Ach, het komt vanzelf, hè. Ze glijden er vanzelf weer in. Tenminste, dat hopen we dan, hè.

0: Roy Black en Anita. En mooi is het om op de wereld te zijn. Ja, vrij verteld dan, hè. Ja, had ik het net natuurlijk over het Nederlands elftal. Ja, en toen kreeg ik gelijk een verzoekje binnen. Eens kijken, hey, hoor.
1: Goedemiddag, Leendert. Nou, ik hoor je het hebben over voetbal. Ik ben zeer optimistisch. Ik denk dat Nederland gaat verliezen met 1-2. Dat denk ik. Maar goed, zou je in ieder geval, om de spirit erin te houden, Hazes willen draaien met Wij houden van Oranje. Dankjewel.

André Hazes, Nederland, oh Nederland. Ja, even aangevraagd door onze Robert-Jan. En een voorspelling van Robert-Jan, hè, was dat even. Hij heeft er al heel veel geloof in. Nou, we gaan het allemaal meemaken, we gaan het allemaal zien. Hè. Ja, het is toch wel spannend natuurlijk. Ook voor Curaçao trouwens vanavond, hè. Dat is toch ook een beetje Nederland. Gaan jullie allemaal nog kijken vanavond? Want het wordt natuurlijk wel een beetje laat, hè? Ja, als je morgen nog moet werken. Maar goed. Dat zal de baas wel kunnen begrijpen, denk ik. Hey, maar goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Radio 1224 deze zondagmiddag. En je mag natuurlijk ook plaatjes aanvragen. Dat mag. Ik zie er hier en daar al wat binnenkomen. Hartstikke gezellig altijd. Wat kan je doen? Naar een WhatsApp-nummer 06-1389-1217. 06-1389-1217. Maar je mag natuurlijk ook een ingesproken berichtje doen, hè. Dat mag ook, want dan is ook altijd gezellig. Uiteraard kan het ook via de website van radio1224.nl. En dan kan je ook op die button drukken met verzoekplaat. Nou, zo gaat dat dan eenmaal, hè? Ja, heerlijk. We gaan maar even muziek draaien. Eentje van Leon Bessley.

0: van.
1: Nou, ik heb weer een hele goede versie te pakken gekregen. Ik denk, daarvoor zeg ik, wat is dit nou weer? Hoor ik nou weer in mijn oor. Ik kijk of ik een betere kan vinden. Ja, deze is beter. Hier is het normaal. En net als gisteren.

Normaal hoorde je eventjes met, net als gisteren, even een herstart, zeg maar. We gaan zo verder met de volgende verzoekplaten. Maar we gaan eerst even luisteren naar het IJssel Duo. En die hebben het over het geheim van het geluk.

Ja, we gaan even naar Ronald Huisman. Goedemiddag, Ronald. Daar in Montfort. Of ik even de volgende plaat mee wil draaien. Speciaal voor Jannie Albers, voor Radio 1224, voor het hele team. Voor mevrouw Ben Schop, voor chauffeur Bert van Rossum. En ook voor Johnny Ben Schop, DJ Katinka, de K3 van Rossum. Erik van Raalsdom, daar is je ook voor. En dat is allemaal in Linschoten. Of de volgende plaat even mee wil draaien. Speciaal voor degene die we net allemaal opgenoemd hebben. Nou, dat gaan we doen, hè. Ronald, dankjewel voor je verzoekplaatje. En ook eens even een mooie erachteraan draaien voor jouw retour, hè.

0: Deze is voor jou.
1: 12, 2, 4.

0: Marco heeft Karrenspoor eventjes teruggedraaid, hè, met die haperde solo. Lijkt wel een solixman. Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Radio 1224. De volgende plaat wordt even aangevraagd, want dat is een verzoekje.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekje.
0: En daarvoor gaan we eventjes naar Lucas in Budelschoot. Goedemiddag, Lucas. En hij tikte deze kant op even op van... Wilt u alle collega's hartelijk de groeten doen van mijn huisarts, vertelt Lucas. Oh jee, ben je bij de huisarts geweest, jongen? Wat zegt hij nou, joh? Ik zie je zo weinig, jongen. Oh, wacht even. Oh, heel verhaaltje. Moet ik het wel even goed voorlezen natuurlijk. Ik zit weer niet op te letten, hè. Hij vertelt... Lucas, ik zie je zo weinig. Klopt dat? Als je naar de dokter... Hè, als je naar Klaas Vaak op Radio 1224 luistert... heb je geen dokter nodig, nee. Oh, een dochter. Wat schrijft hij nou? Dochter of dokter? Die Lucas weer, hè. Die Lucas. Hey Lucas, dankjewel voor je berichtje en voor je verzoekje, jongen. Jij vroeg de volgende plaat even aan en die gaan we natuurlijk meedraaien. En uiteraard ga ik nog eens eventjes eentje retour zoeken voor jou, hè, ja. Hey, doe ze de groeten daar allemaal. En bedankt voor je verzoekje. En jij vroeg Ferry de Lits aan en die mooie zomerhit, hè. En dat heet natuurlijk allemaal Serio. Maar dan moet je wel even aankomen rennen, hè. Kom, je hebt een gouden plaat gehad, of weet ik veel. Oh, wacht even, joh, dat is weer die andere, joh. Ik zit weer de verkeerde schijf. Ik zit niet op te letten, joh. Even kijken, schijfje 1, schijfje 2, schijfje 3.
2: Elk stadje.
0: Ja, ik zit er lekker in vandaag.

0: is.
1: Ja, ik zit er zeker lekker in. Nou jongens, wat ben ik allemaal aan het doen, joh. Die had ik net al gedraaid. Het was een ander verzoekje. Ik moet... Hoe heet die ook alweer hebben? Oh, daar is die. Oh. Eens even kijken waar die gebleven is.

Nou, heb ik hem nog niet gevonden. Ik denk, nou, heb ik hem wel gevonden. Nee, weet je wat, we gaan even een ander plaatje draaien. En ondertussen ga ik het eens even allemaal goed zetten hier. Want ik weet niet wat ik allemaal gedaan heb, hè.

dagen in de week. Dit is... Dit is Radio 1224. Radio 1224.nl.

Zo, we zijn er weer. Ja, alles doet het weer. Ja, ik had een of ander snoertje losgetrokken van een schijf, denk ik. Ik denk, ja, ze deelt die schijf niet meer. Maar ondertussen weer gerepareerd, weer erin gedaan en ik zie alles weer. Ja, nou ja, ik zie alles weer. Even mijn bril schoonmaken, hoor. Hey Lucas, sorry dat het net even fout ging, maar we gaan dat gewoon even opnieuw doen. Hè? Je wilt even de volgende platen aanvragen. Voor alle collega's, hartelijk dank en de groetjes van mijn huisarts, zegt hij. Vertelt Lucas, ik zie je zo weinig. Klopt dat? Klopt, dokter. Als je naar Klaas vaak op Radio 2, 12, 2, 4 luistert, heb je geen dokter meer nodig. Ja, zo ongeveer was dat, hè. Ach ja, het is live radio, hè. Dat blijft altijd het leukste ervan, hè. Heerlijk. Lekker vreubelen. Lucas, nogmaals, dankjewel. We gaan hem draaien, hoor. Echt wel.

0: De Vrijbuiters is hier een dokter in de zaal. Eventjes retour gedraaid voor Lucas uit Bindelschoot. Hè. Ja, het snoertje zit er weer in. Ik had een snoertje eruit geschopt, zeg hij. Dan zegt hij op een gegeven moment van, ja, dag, doet het zelf maar. Ondertussen is alles weer erin geprint, dus we kunnen weer gewoon lekker gezellig verder met plaatjes opzoeken. Eens even kijken hoor, we gaan de volgende verzoekplaat even draaien.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Jazeker. En daarvoor gaan we even naar Harderwijk. We gaan even naar Jeroen uit Harderwijk. Hè. Goedemiddag Jeroen. Nou, hij is gisteren op Aaltjesdag geweest hè, in Harderwijk. Ja, de buren die naast ons staan op de camping, die gingen ook even naar Harderwijk. Hè. Even de Aaltjesdag. Ja, het was niet zo fijn weer, hè? Nee, helaas. Maar goed, je kan niet alles hebben, hè? Maar Jeroen is er wel geweest. Want hij gaat zo even naar de buurman. De F1 kijken en voetbal. Ga je dat allemaal door elkaar in zitten kijken, Jeroen? Dat is niet goed, hoor, voor jou. Maar in ieder geval, ik mocht wat meedraaien. Ik weet niet precies welke plaat dat hij bedoelt, maar... Ik heb gewoon even wat anders gepakt, Jeroen. Omdat jij naar de paling bent geweest, gaan we deze even voor je draaien. Rubberen Robbie en de palingvissers. Hij kraakt een beetje, maar dat geeft deels charme.

0: heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you en goodbye."
1: Een van de vele mooie platen van Gerard de Vries. Hè? En dat heette deze keer Teddy Beer. Ondertussen komen er nog steeds meer verzoekjes binnenwuppelen. Hartstikke gezellig. En dat mag u ook doen, hè. Als je een verzoekplaatje wil aanvragen, gewoon eventjes een WhatsAppje sturen naar 0613-891217. 0613-891217. Ondertussen ben ik even aan het zoeken naar de volgende verzoekplaten. En allerlei soorten met van filmpjes bekijken. Er wordt van alles gestuurd hier. Ook even een goede middag tegen de mensen daar in Wapenveld. Goedemiddag. Ina, goedemiddag. Ik zag ook al een verzoekje binnenkomen van Arnie de Roos. Goedemiddag, hè. En Ada. En Wout, wat is die Wout dan allemaal aan het doen hier? Allemaal filmpjes met een vrachtwagen. Hij gaat niet goed hoor, met dat filmpje. En ik kreeg ook nog een filmpje binnen, dat is levensgevaarlijk, hè? Levensgevaarlijk. George zit op het dak.

0: op piratenhits.
1: Altijd piratenhits.
0: En dan nu een verzoekplaat.
2: Ja, dat was even die plaat van Peter Goelewijn en MG Mike G en DJ Zwijn met Kom van dat dak af. Hij stuurt er even een fotootje op zijn blote voeten. Zit hij een beetje op het dak? Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is hoor. Ik zag er al buren staan ook van spring, spring, spring. Ja, dan kon je lachen natuurlijk, want hij had wel een parachute om zijn schouders heen hangen. Hè? Ja, dus dat viel allemaal weer mee, buren. Oh jee, ik zie weer een foto binnen. Even kijken wat het is. Hoppakee. Oh, hij zit nou aan de koffie. Lekker man. Maar ik ga even naar de volgende verzoekplaat toe, want ik ga even naar Ada Hinze. Goedemiddag Ada. Hallo. Ik heb jullie gisteren gemist, ik kon niet luisteren. De wifi lag er helemaal uit. En om nou op je 5G, 4G te gaan lopen, dat werkt daar ook al bijna niet. Dus je moet blij zijn dat je af en toe kan bellen. Zo goed werkt dat daar. Maar in ieder geval, Ada, die tikte deze kant even gezellig wat. Goedemiddag, Klaas Vaak. Graag een mooi plaatje voor jezelf. En Sylvia, dankjewel. Voor Wout en mezelf, zegt ze. Dankjewel en een fijne uitzending. Nou, dank je, Ada. Ik heb het nodig, want er gaat van alles fout hier. Ik zit er lekker in. Kom, ik heb geen zonvitamintjes gehad dit weekend. Dus dat is het, denk ik, hè. Dat is het. Ach ja. Je kan niet alles hebben. In ieder geval, Ada, ik heb twee leuke plaatjes voor je uitgezocht. En die ga ik dan lekker meedraaien. En nogmaals, dankjewel. En een hele fijne zondag.

En dit was even die plaat van Walter Cruz en George Baker Selection en Santa Lucia by Night. Nou krijg ik hier even een berichtje van Wout. We werken niet bij de Trosh. Echt? Nee, George, of Wout, dat weet ik. George zeg ik, ja, die George had ook weer gelijk allerlei gekke dingen te sturen. Die heeft zijn pilletje ingenomen gisteren, dat hoorde ik net van Wout, ja. Het is wel een paar. Maar goed, we gaan gewoon door, net of er niks aan de hand is, hè. Eerst even kijken, waar was ik gebleven? Oh ja, ik was bij het volgende verzoekje gebleven. En voor de volgende verzoek gaan we even naar Gouda. We gaan naar José en Peter. Goedemiddag daar in Gouda. Goedemiddag Klaasvak. Hij is voor Ali, voor Henk, voor George en Miranda. Alle luisteraars en het hele team van Radio 1224. En jullie daar.

En ik mocht zelf even een plaatje uitzoeken, maar van een artiest die hij aanvraagt. Hè. Of ik een plaatje van Grat Dame mee wil draaien. Ga ik doen voor jou. En daarna dan komt er ook nog eentje achteraan voor jullie daar in Gouda retour. Hè. José, dankjewel. En hier is voor jou Grat Dame.

van, hoe heet het ook weer? Ronald Smit. Ja, ik denk, ja. Toch even een oranje plaatje draaien. Toch een beetje de sfeer erin houden. Zijn er al mensen bij, al luisteraars bij, die oranje vlaggetjes overal hebben hangen? Je mag het doorgeven, hoor. Je mag ook foto's sturen, hoor. Dat geeft helemaal niks. George van Dongen was ook bezig met vlaggetjes hangen. Vandaar dat hij op het dak zat, hè? Ja. Ja, ik heb nog geen foto gezien van al die oranje vlaggetjes van die jongens, maar ja, goed. Hey, leuk dat je luistert op deze zondagmiddag. 4:06. De 14e juni 2026. Eens even kijken, ik ga even naar de volgende verzoekplaat. Oh, wacht even, die moet ik hebben, ja.

Goed, daarvoor ga ik even naar Hanny de Roos. Goedemiddag, Hanny. Goedemiddag, DJ Klaas Vaak en Sylvia. Zoek even maar een mooie plaat uit voor jullie daar samen. Dankjewel voor het hele team van Radio 1224. Iedereen op de luistertour. Succes met het draaien vandaag en de groetjes van Hanny de Roos uit René. En voor jullie daar samen en iedereen en allemaal een hele fijne zondag toegewenst. En bedankt voor de mooie plaatjes, zegt ze alvast. Hè. Ja, ach, altijd leuk, hè. Nou, ik ga er eventjes wat draaien voor je, Hanny. Ik weet dat je Robert Pater ontzettend mooi vindt, hè.

Ja, de volgende verzoekplaat, die gaan we ook even meedraaien. En Hannie de Roos zegt, het waren mooie plaatjes. Nou, dankjewel Hannie. Graag gedaan weer, hè. Even kijken hoor, we gaan de volgende verzoekplaat draaien. En daarvoor gaan we even naar onze collega Wouter Wit. Van de zaterdagmiddag specialist. Dan moet ik helemaal terugscrollen, hè. Heel en terugscrollen, want die zit altijd zo te kletsen. Eens even kijken hoor. Hij zegt, oh ja, hier ben ik. Ja, ik heb me gevonden. Draai maar even wat mee voor Ada, voor Sylvia en voor jou natuurlijk. Voor iedereen die luistert naar Radio 1224. Ja. Wout, dank je wel hè. Dank je wel. Ja, wat moet ik nou weer namens Wout meedraaien? Nou, ik heb wel even twee plaatjes gevonden hoor. Begin eerst even met deze, want sluiperreclame, dat mag altijd, hè? Of niet, Wout? Hey, dankjewel voor je verzoekplaatjes. En aanstaande zaterdagmiddag is hij er weer, hè? Na Studio 16 om 14:30 tot 6. Af en toe wat later. Dat heb je. Maar dan ga je, die is alleen maar gezellig, hè? Wout, dankjewel!

Ja, je mag een verzoekplaatje aanvragen op WhatsApp 06-1389-1217. 06-1389-1217. Of via de website van Radio 1254. Dat komt ook goed hier, hè. Ja, dat waren even twee plaatjes namens onze collega Wouter Wit van de zaterdagmiddag. De specialist daar, hè. En de volgende plaat wordt even aangevraagd door Jannie Albers. Ze zegt van, draai maar van plaatje voor iedereen en allemaal. Nou, dankjewel, Jannie.

meegedraaid voor Jannie Albers. Dankjewel nog, Jannie, voor je verzoekplaatjes. Hè. En de volgende plaat draai ik even speciaal voor in uit dat mooie Wapenveld. Eentje voor Josje.

0: Josje was dat en bij die oude molen.
1: Het is 12-12-12-2-4.
0: Ja, ik ben zo even aan het zoeken naar de volgende verzoekplaat. En die ga ik zo meedraaien, maar ik moest hem eventjes opzoeken. Ondertussen luister even naar John de Bever. En die gezellige plaat, ik vind het leven liever hier.
2: Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds wat schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

In de volgende verzoekplaat heb ik er even bij gezocht. Ja, ik moest even zoeken hoor. Even zoeken. En de volgende verzoekplaat. Die wordt even aangevraagd door Henny de Graaf uit Alphen aan de Rijn. Goedemiddag Henny. Leuk dat je ook afgestemd bent op Radio 1224, hè. Klaasje draait mooie muziek, klinkt weer prima in Alphen aan de Rijn met 429 lampjes, 3 discobollen met 57 lampjes, 4 kaarsen en met 1 slang met 329 lampjes. En een hele fijne zondagmiddag gewenst namens Henny de Graaf uit het mooie Alphen aan de Rijn. Nou Henny, uiteraard jij ook een hele fijne zondag toegewenst, hè. Ga ook nog voetbal kijken, Henny. En al die lampjes aan, nou, gezellig altijd hoor. Een plaatje van de Vrijbuiters mee wil draaien. En uiteraard nog een piratenplaatje. Nou, uiteraard ga ik dat doen voor jou, Henny. Dankjewel voor je verzoekplaatjes. Geniet ervan en hier komen ze.

Piet Hein en de Kielhalers hoorde je. Daar was een piratjeloos even toegedraaid voor Henny de Graaf uit dat mooie Alphen aan de Rijn. En Henny, dankjewel nog, hè. Ken je deze nog? Mooie plaat van Duo Onbekend. Alles in het leven duurt maar even, hè.

Charel hoorde je hier op Radio 1224 met het nummer Oneindige Liefde. Nou, dat we toch over liefde hebben. Hier is Marco de Hollander met Liefde in je ogen. En dat is helemaal zo. Play dan. Kom, kom. Had even een aanloopje nodig hoor.

De laatste nieuwe single van Benjamin Gouweleeuw. En vergeet nooit waar je wiegje heeft gestaan. Dat vergeten we zeker niet, hè? We gaan even lekker een beetje Polonaise lopen. Richting vanavond, hè, voor het voetbal. Hier is Richard van der Weijden.

0: Oh, ik hoor een haan.
1: Oh nee, het is George van Dongen. Hey collega van de zaterdagochtend. Vroeg. George van Dongen van Studio 16. Die vraagt even een plaatje aan. Goedemiddag George. Ja, je staat nog steeds op dak, hè. Ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent, man. Ben je mast aan het neerzetten of zo? Kan makkelijk daar, hoor. Hij zegt, draai maar even mooi mee van de Bellamy Brothers. If I said you have a beautiful body. Nou, dankjewel, George. Ja, dat weet ik, hè. Ja, ik kijk elke ochtend in de spiegel en denk ik van, ja, George, je hebt gelijk. Dus niet. Hey George, dankjewel voor je verzoekplaat. En aanstaande zaterdag zijn ze er weer, hè? Vanuit Studio 16 hier op Radio 1224. Vanaf 's ochtends 8 uur tot 2:30. Als dat goed is nu, hè. Ik weet niet of Miranda weer moet werken, maar dat horen we vanzelf wel, hè. We gaan hem meedraaien voor je. De Bellamy Brothers.
2: Terug in de tijd met Klaas Vaak.

Ja, die mooie plaats van Johnny en Frey. Johnny en Frey en Zetje Mars omhoog. Even speciaal retour gedraaid voor George. Maar toen ging hij weer iets vertikken deze kant op over die mast en zo. En waar hij dat wel en niet doet. Nee, laten we dat maar niet herhalen. Hè? Nee, laten we dat maar niet doen. Hij kreeg van Wouter Witte een complimentje. Ja,

0: Sugarly Hooper. En oh, wat ben je mooi. Ja, Wout keek natuurlijk op die foto die op de website staat. Ja, maar die foto is 100 jaar oud, Wout.
1: Ja, ja, ja, ja. We weten dat als we gepakt worden, het klauwen met handen kost. Maar stoppen is geen optie. Zenden zit in ons DNA. In ons bloed. Niemand kan ons stoppen.
2: Ja!
3: En laat je kind niet alleen op straat, want de leeuw komt eraan.

0: Marianne Rosenberg, hoor je op Radio 1224. Ik ben wie doe. En de volgende plaat draai ik even speciaal mee voor onze omi-oop Ruitenbeek. Ja, want als het goed is, is je vanavond om 10 uur weer lekker te beluisteren. Hè? Ja.
1: Op de tandem, tijdens het Brommerskieken in mooi Valkenburg,

Jovink en Brommerskieke, ja, het ging even fout. Ja, maar ja, dat gaat hele dag al fout. Ik zit er gewoon heerlijk in op deze zondagmiddag. Ja. Een beetje meer, hè.

0: Meen je niet?
1: Ja, echt.
0: Wanneer heb je dit gehoord dan?
1: Ja, echt net.
0: En wij zijn de enigen die dit weten.
2: Dames, jullie zijn op de radio. Dus heel Nederland weet het nu.
3: Luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.

0: Emmalou Harris and You Ever Can Tell. Hier op Radio 1254 op deze zondagmiddag, 4 minuten over 5.
1: Dus, jij wil ook een piratenzender beginnen?
2: Jazeker.
1: Hier is een snelcursus.
2: Goh, wat je DJ?
1: Flesje bier aan de lippen. Wees jezelf. Platen kopen. Klompen aan. Je trekker rijbewijs halen. De supermarktfolders goed in de gaten houden. Want, goedkoopbier.nl. En leer deze zinnen uit je hoofd. Kom, plaat die man.

0: horen dat het ontvangst goed is, hè? Bedankt voor de reactie. In stereo met een regeltje RDS. Lukt dit allemaal? Gefeliciteerd. Jij kan nu wat wij ook doen.
1: Helemaal niets.
0: 12, 2, 4.
2: Ja, luister maar naar die zondagmiddag, hè. Helemaal niks.

zware jongens met de lege krattenwals. En ik kreeg een verzoekje van Jannie Albers. Want ze heeft al een bal, ze heeft al zo'n juichenjek en zo'n ochtendjas. En of ik even een voetbalplaatje van Oranje wilde draaien voor hem. Nou, natuurlijk Jannie, doei!

Yeah, dat was even die plaat van Mieke en Freddy Brek. En jij en ik zijn vrienden voor het leven. Goed, even kijken de volgende plaat. Eerst een uitje van Leni Gerrits en Mensen van der Huis. Goedemiddag, welkom bij 1222 op uw radio. Hè.

0: ik weet niet of je het gezien hebt met de opening, maar het was allemaal playback. Hè? Ja, zo zangeres en dan playback. Ach, wat erg, hè. Maar vanavond gaan we kijken om 10:00 hè, Nederlandse tijd naar het Nederlands elftal tegen Japan, hè. Dat doen we dan even met z'n allen, hè.
1: 12, 2, 4. Een flesje bier dan.

Ja, laten we een beetje positief blijven over Oranje. Ja, want er is allemaal zo erg genoeg van. Dit en dat. Ja, laat ze maar gewoon even lekker gaan, hè. Komt allemaal goed, zeggen ze altijd, hè. Corrie Konings, Buenas Noches, mi amigo.

Ja, ik kreeg net nog even een verzoekplaatje binnen van Bart. Hallo, goedemiddag Bart. Hey Klaas, hoe is het? Ja, hier is het goed hoor. Ik weet niet hoe het met jou is, Bart. Wil je erover praten? Ik weet niet. Hij zegt, we zijn net weer een beetje bijgekomen naar een nachtje in de caravan. Zou je voor ons... Waar is toch mijn caravan van Herman Bekien wilde meedraaien? De groetjes van Marianne en Bart. Nou, zo erg is dat toch niet, een caravan? Op de zomertijd slapen wij er elk weekend in, man. Heerlijk! Maar goed, als je hem niet hebt kunnen vinden dit weekend en je bent hem een beetje kwijt, dan gaan we hem zoeken. Hey Bart, dankjewel!

0: dat ding heeft neergezet. Nee.
1: Nou, hij hebben we gevonden hoor. Want het is een hele roze sleurhut. Achter een mooie Opel. Oh nee, wat is het? Ford. Jij rijdt Ford, hè? Ik rijd Opel. Met diezelfde letters erop, ja.

Even er toegedraaid voor Marianne en Bart. Met die roze sleur erachteraan, achter die witte auto. Aankomende weekend wordt het weer mooi weer, hè, zeggen ze. Ja, het wordt een zwoele zomer. Ik heb het even aan Daan en Winde gevraagd. Van, is dat zo? Ze zegt, ja, ik heb een liedje over gemaakt. Luister maar eens even mee.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

0: Oh mijn wel, warm vannacht. Ja, een van de vele platen uit ons buurlandje uit België. Ja, elke zaterdagmiddag ook te beluisteren hier op Radio 1224 bij Lady Miranda op de Vlaamse Tour. Hè. Eens even kijken hoor. Ik kreeg nog een plaatje. Wil je die nog even draaien? Ja, dat wil ik wel. Geen idee wie dat er vroeg, maar moet ik even kijken.
1: Terug in de tijd met Klaas Vaak.

Even terug in de tijd met die plaat van de Cats en One Way Wind. Ja, die gaan ze ook al nog zingen hè, vanavond. Bloed, zweet en tranen. Nou, laten we dat maar eens even zien op het veld hè, tegen die Chinezen, Japannetjes. Kijk niet zo nauw.

0: André Hazes. Bloed, zweet en tranen. Ja, we hopen dat ze dat vanavond ook even laten zien, hè, om 10 uur. Maar het is om 7 uur, hè? Ja, om 7 uur even Curaçao kijken. En dan om 10 uur naar het Nederlands elftal. En laten we hopen dat ze het allemaal een beetje goed doen, hè? Vind je ook niet?
1: De mooiste muziek hoor je hier. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dit is Radio 1224.

0: Richard van der Weijden hoorde je met Oh Baby Don't Go. Dat was de laatste vocale.
1: Radio 1224 via de Middengolf en het internet.
0: Ja, luisteraars, dan was het dan weer op deze zondagmiddag 14 juni 2026. Ja, Wout moet er morgen weer vroeg uit, hè? Ja, hij moet eerst laden. Hier in Ede bij de DAF. En dan wacht hij nog een paar rondjes rijden. Hey luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren, voor de groetjes, de verzoekjes. Ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. Ja, het ging even een beetje fout allemaal. En, er komt een dag je een beetje aan het haasten ben en zo, vanaf de camping en zo. Ja, volgende week ben ik het dus niet. Nee, want we hadden een lekkage. Het dakluik lekt. Met die lekkere regenbuien die we gehad hebben. Ja, zondag dan wordt het gerepareerd en ja, dat is weer zo'n schilder. Die rekent alleen maar zwart, maar ja, die kan wel op zondag. Het kost weer een hoop zwart geld. Maar goed, dus volgende week zondag ben ik er niet. Maar die week erop wel weer hoor, ja, dan wel.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij volle hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken, waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Rali Baf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een hoge Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. De Japanse regering wil de mogelijke winning van zeldzame aardmetalen op Groenland gaan onderzoeken. Het land wil hiermee de afhankelijkheid van China verminderen dat de wereldmarkt domineert. Groenland heeft grote, nog onontgonnen reserves aan deze metalen. Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn actief op zoek naar andere leveranciers dan China voor deze strategische en economische belangrijke grondstoffen die onmisbaar zijn bij de productie van elektronica. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden er al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Hallo amateurs en luisteraars, hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
1: Ja, hallo Zwarte Kat, hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door, spreekt u maar. Over.
0: Hallo hier Radio Rode Hond, hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
1: Dankjewel Zwarte Kat voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

dit nummertje begon. En ik net de melodie verzon. Dacht ik nou, ik pak het anders aan. Ik schrijf een lied over mijn compaan. Het onderwerp was iets wat ik gauw vond.

Elke broek die ik heb lijkt gaten kaas. Want mijn checkies die spetteren vaak helaas. Maar dat is iets wat soms wel prettig is. Want zo blijft mijn kruis wel lekker

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt en droog. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind koelt het later op de avond af naar rond de 11 graden. In de nacht kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Morgenochtend is het nog bewolkt met hier en daar een bui, maar in de middag klaart het op en wordt het overal droog. Het wordt dan 17 tot 21 graden. In de loop van de week neemt de wind verder af en gaat de temperatuur flink omhoog, tot waarde boven de 25 graden vanaf woensdag. Daarna zeer warm met veel zon en hier en daar aan het einde van de dag een onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: 12-2-4. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 12-2-4.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël

0: moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Sneller dan het geluid. Goedenavond.

goedenavond. Donderavond in Luigi eerder dan normaal naar 10 uur. Dames Ruitenbeek bij je hier op Radio 12.4. Bijna weer half juni en we gaan de tijd sneller. De avondzon die straalt hier naar binnen in de studio's van Radio 12.4. Ik ben bij je tot 11 uur, misschien wel tot 12, je weet het nooit natuurlijk. En je kan reageren via onze website natuurlijk. Hè. Dan staat de bezoekservice los. Of anders even met je veegmachine 06-126-55-238 in je WhatsApp. Ik ga even zwaaien naar degene die net van de week jarig geweest is. Dat is Ron. Hè. Ron en Zwaan uit Zaandam, goedenavond. Ron nog gefeliciteerd. Ik had het wel via Facebook gedaan, maar nou even via de eteren, ja.

0: zelf even een beetje weg, even naar Duitsland toe. We hebben een hele ander beleefd, maar dat ga ik niet allemaal vertellen, want dan moet je nog lachen ook. Dan moet je nog lachen ook, hè. En de politie is mijn beste vriend daar. Ja, in Luxemburg tenminste dan, hè. Kom eens aanlopen, heb je een bezoekje, dan hoor ik het graag van je. Even een oudje, gaan we beginnen in 1961. Ricky Nelson komt eraan.
1: Live vanuit het Piratendorp Lunteren. Dit is hem, de enige echte Jo

Ja, goedenavond ook. Heinert Wonder en Kerstel luisteren mee op de 205 kilometer. Hè. Ja. Ook Johnny en Ronald, goedenavond ook daar. Hè. Ja, ik ga even drijven Connie Francis. Connie Francis, kijk wel, die denkt altijd in Duits. Is ook een Duitser natuurlijk. Hè. Zing nou een keer in Nederland, moet je horen. Schöne vreemde man in het Hollandisch. Joh.

0: Kim Holland en ik word altijd zo nat van zijn stem.
1: Ja, ja.
0: Joop Ruitenbeek.
1: Ja, natuurlijk, tuurlijk, zou ik ook zeggen. Hou erin, Kim. Zeg dan niet dat iedereen bij is. Dat kan toch niet?

Zeker, zeker, zeker. Ik moet even een plaatje draaien voor Ron. Hè? Ron, ja, ik vergeet jou ook niet aan het om trouwens. Hè? Ik had het toevallig klaarstaan. Huis Waan, zij draaien even een voor een mannetje van me, voor Ron. Hè?

0: waar zou dat nou wel liggen, hè? Even voor Ron was die, even Ron. Even eentje naar even, kisteren, even een keer. Kisteren. En dat Ron, let op, en dat Ron. Ja, de bieren, dat weten we wel. Even bijna vonden. Is een fan van zangeres zonder naam. Goedenavond ook Ina daarin.
1: Hij liep langs de straat als een brani.
0: Wapenveld moet het wel zijn.

Even voor, was even van Hein naar Tom. Goedenavond, Jeroen, hè? Daar in Jezusveen. Edeveen, ja. Edeveen, dat is het, hè? Ah, morgen lekker maandag, hè?

Jackie Wilson hier op 1224, ook even voor Jeroen. Jeroen, ja, mooie antenne, Jeroen. Hoor. Mooie antenne, ja. Ook Ina, goedenavond daar in Wapenveld. Luistert mee met de family. Wees even jouw kant op, Ina. Buddy.

0: Freddy even, ging even richting Wapenveld. Ina en consorten daar natuurlijk. Ja, goedenavond.
1: Hallo.
0: Ja, goeiedag.
2: Dit is 12-12-12-2-4.
0: Oh, Cor, zo'n plaatje over jou toen de Veenendaal, hè? Zo die kant op, een plaatje. Ja, dat moet daar. WD-VPL, ja.

0: Roy Orbison, je kent wel die man met die donkere zonnebril op, hè? Maar helemaal zijn ogen, die kon je niet eens zien, hè? You're my girl, say you're my girl, zeg dat je mijn meisje bent, ja.
1: Ik ken je net.
0: We gaan even richting 9:30 hier op 12 TV. Goedenavond, luisteraars op de middag al op 245 meter.

0: Ben jij mijn vader?
1: Ja, goeiedag, leu. Hier Willem de Mulder van Bovoitoch. En ik moet u zeggen, ik luister ook altijd naar Radio 1224.
2: Anton met de boek, den wolven zwieden leren toe. Hadden nog geen peert, daar konden dat niet leren.

Boy van Toch en Willem de Molde, die hadden nog een dingetje vroeger zoals ingesproken. Dus hij net. Is dat nog iets? Dat goed natuurlijk. Ik moet zo even een plaatje draaien richting Veenendaal, richting Cor. Nou, dan komt er allemaal in Frans Bouwen, ga ik opzoeken voor je, Cor.

0: bankbeval, hè. De bankoverval. Vroeger deed gewoon met pistool, ging in de winnen. En van tegenwoordig blazen ze hele zooi op, hè. Ja. Eerste algemene verontsiegering. Deze is even voor Cor.
1: Luisteraars, dit is een verzoekje.

0: Even voor Cora Veenendaal was dit. Hè. Ik kreeg nog een bezoekje uit Kerstra vandaan. Voor, ja, voor een paar middengolf amateurs die ook nog meeluisteren hier op 12 uur. Hier moet ik ga ik zo draaien even, Heinrich, kom.
1: Ja. Speciaal voor vandaag. Ik kreeg het er warm van.

0: eind van de week kijk pas warm. Ja, wordt het over de 30 graden. Heb je dat gehoord over het nieuws?
1: Ja.
0: Eind van de week, meer dan 30 graden, hè? Normaal trouwens. Ja, denk je wel, Benny, rustig. Rustig.
2: Wat een mooie muziek.
3: 12-2-4.
2: Goedenavond.
0: Ik moest even nog een matje draaien, voor Patrick en Kester en voor de Turfstrijk en de Blauwe Koe, hè, de middengolf, jongens van de middengolf.

0: El Amigo.
1: Even de deur vrijkeren voor de blauwe en ook nog voor Patrick het gisteren. Ja.
2: Going back in time on the sounds of the nation, it's Flashback.

0: Jack Jussie, papa was een poolman, hè? Papa was arm, hè? Mijn vader zei ook altijd tegen mij, kijk Ruitenbeek, dat wij arm zijn, dat jij niks te doen. Maar je schoonfamilie die kan wel rijk zijn, hè? Ja.
1: 12-2-4 op de middengolf.
0: Ja, die moet je zorgen dat die wel een beetje poen hebben, dat is wel makkelijk natuurlijk, hè? Ja.

Slinger en zijn drukwerk hier op jouw 12.24. Het is bijna 5 voor 10, hè? 5 voor 10. We gaan even draaien van de kids uit het verre hitverleden. Scarlet Ribbons, nummer ken je wel, hè? En Scarlet Ribbons zijn eigenlijk van die linten. Die meisjes in het haar vlochten, lange haar vlochten vroeger, hè? Ja.

Piet Veerman in zijn hoogtijddagen. Dan kon hij hoog, hè? Dan kon hij hoog. Vind je dat hij zo hoog kon zingen? Ik kon het wel, hè? Met het nummer van de Scarlet Ribbons. Heel veel artiesten hebben het nummer al gemaakt, trouwens. Op naar 10 uur en het nieuws van 10 uur hier op Dansen 4. En dan zie ik je nog een uurtje terug daarna, oké? Nog even voetbal kijken, ook goed. Doei.

0: radioassembly hier op 12.4. Ik krijg het nieuws en dan zie ik je zo terug, oké? Okay?
1: En dit is het nieuws op Radio 12.2.4.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Het elftal van Curaçao van de Nederlandse coach Dick Advocaat verloor de wedstrijd tegen Duitsland na een hoopvol begin met 7-1. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet

Dat is de liefste Johnny Lyon, heel oud. Het is zo lang geleden, zo lang geleden. En Sofietje natuurlijk. Goedenavond ook. Goedenavond Karen daar in Winterberg. Hè. Die gaat op een poosje ook met de motor naar Zandvoort. Met wat vriendinnen uit Duitsland vandaan helemaal. Hè. Je moet niet naar Scheveningen gaan. Hè. Want Scheveningen kan je niet uitspreken, Karen. Scheveningen zeggen wij in Nederland. Hè. Scheveningen. En zeggen die Duitsers zeggen dan Scheveningen. Ja. Ja, zo is het echt, Karen. Welkom terug. 5 over 11. Of over 10, zeg ik. En houd je van hollies.

0: train.
1: Even naar Spanje toe. Dames Bakkerij hier op 12V4. Het wordt langzaam donker, zullen we lampjes aan doen.

Daar blijven we nog wat luisteraars over. Hè? Goedenavond, fijn dat jullie er nog bij zijn hier op Frans TV. Hoor. De dame is Bakkera. Hij kent dat speak English zo wel, maar dat komt heus dan wel. Hè? Zo dachten ze de mensen over in de jaren 70. Hè? Maak er maar avond van, hè. Verkeerde dingen liggen start. Ben Gendel, hier op 12.24. Als je zoekje hebt, ik zie hem graag verschijnen.

0: tulip,
1: a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a tulip, a deze ga ik even naar Duitsland sturen, richting Karen, daar richting Winterberg. Maar het is ruim voor die Karen.

0: Matthäus. Rein. Even elkaar in, hè? Richting Winterberg. Ja. Morgen vroeg moet je weer werken. En weet je dat nog? Je opstaat morgen zo vroeg. Ja?
1: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.
0: Denk je hier aan, let op. Ik heb geen zin om op te staan, ja? Dit is het.

Het was dat uit de jaren 60, hè? Ja. Mijn moeder zei altijd, niks geen zin hebben. Hup, eruit, eruit. Niks wat geen zin hebben. Eruit, beetje zo de meter. Aan het werk met je grote, blote, koude voeten. Zwinters koud op dat zeil, op de rotzeil, ja. Ja, ja, ja. Ken je deze dan, Rosetta?

0: tijdje uit, in begin jaren 70, 74 of zo. Georgie Frame en Ellen Price. Hoe hoor je wel vaker de radio? En Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Alles goed met je, Rosetta. Ja, het zal wel goed wezen.
1: Goedenavond, Joop Ruitenbeek.
0: Gaan we richting half elf alweer. Met de Tornado's hier op 12.24. Goeiedag, fijn dat je erbij bent.

0: ergens anders willen zijn. Ik mocht naar huis, heb ik gehad, maar oh wat hou ik van die stad. Het is 5 uur, ik loop te gapen. Het is 5 uur, ik mocht gaan slapen.
1: Hij moet gaan slapen, ja, gaan we naar huis. Simon Stokvis, hoor, die origineel is in de Franse Luc Paris, zoals dat naar voren. Rotterdam wordt wakker, het is 5 uur, ja.
2: Radio.

Ben je Johnny Cash hier op 12.4 en de Roughneck hier op 12.4, ja. Even terug naar een echte gouden oude van Corrie en de Rekels. En geschreven door vader Bram, hè? Ja.

zijn de regels natuurlijk ook nog. En rozen die bloeien. En we schrijven de vader Bram natuurlijk. Hè. Ja, kijk eens naar buiten. Het is donker. En het waait trouwens niet meer. Nachts is dat hier binnen stil bijna. Hè. Ja. Dat zijn hier in Cotonou, hè. Kijk ze dan.

0: zijn.
1: Ja.
0: Niet van rozen of rumbonen of rode wijn.
1: Van goud heb je, hè? Ah, leuk plaatje. Mooi gemaakt, hè? Mooi gemaakt.
0: Helaas, voorbij.
1: Voorbij.
0: Voorbij die tijd.
1: Hatsé.
2: Wat een mooie muziek.
3: 12-2-4.
2: Goedenavond.
1: Dit is de grootste, vind ik, persoonlijk van de Nieuwe Voren. Dit is Rozen zonder Doren. Die we toch over rozen hebben, hè? Bijna 10:15, 24:12, 24, Ruitenbeek bij je natuurlijk.

Dus Meeuwis, hier heb jou 12-2-4. Het is 10 voor 11. Tijd vliegt, ja. Schouder om te huilen. Ken je deze nog? Gary Rafferty komt er even aanlopen hier. En right down the line. Langs het lijntje lopen. Van hele, langs het lijntje. Ja, ik ben niet van de politie, joh. Je hoeft niet de alcohol te rollen.

draaide van het album Baker Street van Gary Rafferty, Right Down the Line, hier op 12.24. We maken ons op van de klok van 11 uur en het nieuws op 11 uur. Even Ronnie Tober, kom maar met je aardappel, je stem, Ronnie. Kom maar even voor, net voor de klok van 11 uur.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man Ali Moussa Dagdouk zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele leiding van Hezbollah langs de grens van Libanon hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

de nachtwachten, de nachtwachten. Het is de nacht zelf, hè. De nachtwacht die in de rondjes loopt. Op de nacht hier op 12.24. Ron en Zwaan wel rusten, hè. Ja, jullie moeten morgen weer werken. Dus jij weer, Zwaan. Wel rusten, hè. Tot de volgende keer hier op 12.24.

dook het ver terug in het verleden hier op jouw 12-4. De Marbles hoorde je. Oftewel de klaverblaadjes, hè? Ja. The walls fell down. Oftewel de muren die zo de bieteren naar beneden, ja. En niemand hoort hem, hè? Hans de Boy.

Danny Christian samen met Marga Bult hier op jouw 1224. We gaan op de 11:30 over 7 bruggen. In principe een bruggen van Karat of Peter Hel, misschien wel in het Duits, ik weet niet. Dit was hem. Maar even een Duitse draai tot 11:30 een beetje. De zus is muizig. Ja.

Een verhaal eigenlijk over een vliegtuig, over een jet airliner en een straalvliegtuig natuurlijk. Steve Miller Band hier op 12.24, het is alles 12 geweest. Mijn naam is Joop Bruitenwijk, ik ben even bij je tot middernacht. Ja, middernacht. Op maandag zullen we maar zeggen dan. Hè. Ja. Dit is Maggie McNeil, die ken je wel van Malte McNeil. Hè? Jokie van de Spijker. Wanneer je weg bent, when you're gone. Wij zijn niet weg, we zijn bij je.

Mieke hier op 12.24. Maar plaatjes nog, hè. Middag. Ik heb nog een nummer voor je van... die ken je wel van Falco, hè. Dat is Genie van Falco. Ik heb hem in het Nederlands. Van Mike Vincent. Ja. Nummer zo origineel geschreven. De Bolland naar Bolland, hè. De Boeders Bolland. Robbie en Ferry Bolland. Mike Vincent. Talentvoering in het Nederlands.

op alsjeblieft. Je wordt door en door nat. Het is al laat. Kom. We moeten hier weg. Weg uit het bos. Begrijp je dat dan niet? Waar is je schoen gebleven? Je hebt hem natuurlijk verloren. Toen je me de weg vroeg. Trouwens, wie heeft hem verloren? Jij? Ik? Ikzelf? Of wij samen?

is koud hier. We moeten weg, kom. Je lippenstift is eraf. Toen je die kocht, heb ik je gezien. Te veel rood op je lippen. Je zei toen nog, kijk me niet zo aan. Maar je ontdekte iets. Ogen zeggen meer dan woorden. Je zocht toch naar iemand, hè? Iedereen weet toch dat we samen zijn. Je bent toch van mij? Maar ik hoor wat. Ze komen. Ze komen je halen. Maar ze zullen je niet vinden. Niemand zal je vinden. Je bent hier bij mij.

Hier volgt een ingelaste uitzending. De laatste maanden is het aantal vermiste personen onrustbarend gestegen. De laatste door de politie gedane mededelingen spreken alweer over een tragisch geval. Het betreft hier een 19-jarig meisje dat voor het laatst 2 weken geleden gezien werd. De politie sluit de mogelijkheid niet uit dat het hier een misdrijf betreft.

0: Mooie vertaling in het Nederlands, zeker weten.
1: Origineel de Falco natuurlijk. Is Mike Vincent hier op 124.
2: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.
1: Bijna 11:15. Zanouk, Den Haag.

valt niet mee, hè. It's so hard, zeg hij ook, hè, ja. Heb ik wat nummers in Nederland gezongen. Ik heb ze wel eens uitgezocht en gedraaid hier op 12V4 en een paar nummers. Soms pak ik nummers en ik weet niet eens hoe ze heet. Stensie zie je die wel.

0: Hola man. Dat wil altijd weer even aanbraken.
1: Wat je ook doet, de muziek is goed. Yo, Ruitenbeek.
0: Laatste vocale gaat er van mij in. Ik wens iedereen een goede nacht. Welterust natuurlijk morgen gezond op. Veel plezier met alle disjokjes hier op 12 TV natuurlijk. Ik ben er weer woensdagmiddag. 3 en 5. Well, you know that I'm not a gambler.

0: wielerhoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. En de 20-jarige Roos uit Woerden heeft dit weekend een lang gekoesterde droom zien uitkomen. Ze reed samen met haar vriend Dirk met een gehuurde roze limousine naar een fastfoodrestaurant. 2 jaar lang had Roos volgens een bericht in het AD het statiegeld gespaard van alle blikjes en flesjes die ze kon vinden voor deze bijzondere rit. Toen ze €600 bij elkaar had, huurde ze de roze limousine, bestelde patat met kipnuggets en werd daarna weer thuis afgezet. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
4: Radio 1224!
3: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
4: Altijd

yesterday. Het was gewoon een doordeweekse day. Zat ik alleenig in een soort café, verdrietig achter een slapen thee. Yesterday.

Soms kijk ik door het raam naar binnen, naar die lieve snoes. Dan zit ze in haar stoel en aait haar rode poes. En dan roep ik net zo hard dat zij het misschien hoort. Lieve schat, toe, open nu je poort.

soms kijk ik door het raam naar binnen, naar die lieve snoes. Dan zit ze in een stoel en aait haar rode poes. En dan roep ik net zo hard dat zij het misschien hoort. Lieve schat, doe open nu je poort.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt en droog. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind koelt het in de nacht af naar rond de 11 graden. Er kan hier en daar wat lichte regen vallen. In de ochtend is het nog bewolkt met hier en daar een bui, maar in de middag klaart het op en wordt het overal droog. Het wordt dan 17 tot 21 graden. In de loop van de week neemt de wind verder af en gaat de temperatuur flink omhoog, tot waarde boven de 25 graden vanaf woensdag. Daarna zeer warm met veel zon en hier en daar aan het einde van de dag een onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.